0: 包括对小水道大的时代。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: 包括对苏斯瑞的大的时代。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.